0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En de voetbalwedstrijd Mexico-Engeland op het WK wordt misschien vervroegd omdat er storm is voorspeld, melden Mexicaanse media. De wedstrijd zou in de nacht van zondag op maandag om 2 uur worden gespeeld en dat moet 8 uur 's avonds worden. De FIFA wil het nog niet bevestigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En de voetbalwedstrijd Mexico-Engeland op het WK wordt misschien vervroegd omdat er storm is voorspeld, melden Mexicaanse media. De wedstrijd zou in de nacht van zondag op maandag om 2 uur worden gespeeld en dat moet 8 uur 's avonds worden. De FIFA wil het nog niet bevestigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

Race Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren. En het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. Belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. En er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen nog flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Dan het weer van Weer Online. De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

geen playlist, maar passie. Dat is Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer Nederlanders gaan niet op zomervakantie. Nog maar de helft, blijkt uit ANWB-cijfers, schrijft het AD. Geld is een belangrijke reden, maar ook extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk. Ook is er angst voor bosbranden. De zomervakantie begint vandaag in het noorden van het land. De drones die eind vorig jaar waren te zien boven Brabant kwamen vanaf Russische schepen uit de schaduwvloot op de Noordzee, blijkt uit een internationaal rapport. Het zou gaan om prikacties van het Kremlin om te kijken hoe snel de NAVO in actie zou komen. Het rapport waarschuwt dat de luchtverdediging heeft gefaald. De droom van Kaapverdi is voorbij. Het is op het WK voetbal niet gelukt om naar de volgende ronde te komen. Tegen Argentinië werd het 3-2. Op het laatst door een eigen doelpunt van de Kaapverdianen. Colombia won met 1-0 van Ghana. Zwitserland is in de achtste finales hun volgende tegenstander. En het huwelijk van het jaar is gesloten in New York tussen Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Acteur Adam Sandler sloot het huwelijk. In New York is een groot feest bezig met naar schatting zo'n 1000 gasten. Het Empire State Building is blauw verlicht. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe zon, vooral in het zuiden, blijft zo goed als droog en het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een grote brand in de binnenstad van het Friese Sneek aan het eind van de nacht. Die brak uit in een woning op de vierde verdieping. Appartementen ernaast moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer schaalde flink op omdat het om een oud pand ging. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Geld en extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk zijn de belangrijkste redenen dat veel Nederlanders niet op vakantie gaan deze zomer. Ongeveer de helft blijft thuis, heeft de ANWB uitgezocht, schrijft het AD. De behoefte om er even uit te gaan blijft groot, maar dan op andere momenten in het jaar. Er is een groot feest aan de gang in New York, want megapopster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen was Just Married te lezen. Op het feest zouden zo'n 1000 gasten zijn. Acteur Adam Sandler heeft de twee getrouwd. Het Empire State Building is blauw verlicht. En het is Kaapverdië net niet gelukt om naar de volgende ronde van het WK voetbal te komen. Ze hielden knap stand tegen Argentinië, werd 3-2, maar pas aan het eind van de verlenging door een eigen doelpunt. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, werd weer massaal gekeken. Ze zijn trots dat ze zover zijn gekomen, meldt ESPN. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen, daar met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot die aan een kade lag. De brandweer haalde het slachtoffer nog naar buiten, maar kon niks meer doen. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan en of het slachtoffer een man of een vrouw is. Van de boot is weinig meer over, is te zien op beelden van AT5. Nog een brand, maar dan in Sneek in een appartementencomplex in de binnenstad. Die brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van appartementen ernaast moesten hun huis uit en zijn opgevangen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De brand is inmiddels onder controle. De Duitse politie heeft ingegrepen bij demonstraties in de stad Erfurt. Daar is vandaag het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Demonstranten probeerden om wegen naar het gebouw te blokkeren en sommigen hadden zichzelf aan de tramrails vastgelijmd. Ook vielen ze het gebouw aan met vuurwerk en verfbommen. En steeds meer mensen kiezen ervoor om met de zomer thuis te blijven. Ze vinden op vakantie gaan te duur of vinden het in het buitenland veel te heet, meldt de ANWB. 2 jaar geleden ging bijna 3/4 in juli of augustus weg en nu nog maar de helft. In het noorden van het land is de zomervakantie intussen begonnen. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
6: Goedemorgen.
0: Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

letters. No sound but the wind. Een band waarvan je afvraagt, wat doen ze tegenwoordig? Het is een muzikaal een tijdje stil geweest. Maar eind april hebben ze een nieuwe single uitgebracht. En ze treden deze zomer op een flink aantal plaatsen. Ze staan op Pinkpop en het Cactus Festival en de Lokerse Feest. En ze gaan op tournee begin 2027. Lekker hoor, de Editors hoor je dus. Hier bij de slow start, midden in de zomer. Ik weet niet of je nog thuis bent of op vakantie bent, maar in ieder geval kun je mij prima aanlaten op de achtergrond. Ik ga heel veel lekkere platen voor je draaien tot 10 uur. Straks The Cure uit 1981 en Primary Stereophonics. Die hoor je met Have a Nice Day. Iets later. Dit is eerst Daft Punk. Samen met Pharrell Williams, een albumtrack.

Mijn eerste kennismaking destijds met The Cure en Primary. Mijn broer was punk en New Wave en die had dit allemaal op plaat. Dus vandaar dat ik al op mijn 11e redelijk besmet ben geweest met het geluid van The Cure. En wat jammer is, is dat ik met Record Store Day de verzamelaar kocht, The Cure Greatest Hits. En daar staat hij niet op. Die begint met A Forest en deze zat er net voor. Goedemorgen, je hoorde ook nog trouwens het Daft Punk van het album Random Access Memories. Dat was nog even vergeten te zeggen. Lose Yourself to Dance. Stereophonics nu. Met Have a Nice Day. Goedemorgen.

Cabras de Amor. Zo zeg, het is goed dat ik met Duolingo Spaans aan het oefenen ben. Want anders was dit er niet zo vlot uitgekomen. Wees, heb overigens daar geen illusies bij. Want ik ben bang dat ik wel een drankje kan bestellen in een café. Maar als er dan een vraag aan mij gesteld wordt, dat ik er nog echt helemaal niks van versta. Maar goed, dat hoort wel ook bij de charme van op vakantie gaan, toch? Bob Seger, een van mijn favoriete American rockers en Against the Wind.

Ook een hit met Loose Fit. Maar deze vind ik net eventjes lekkerder. Step On. Je hoorde de Happy Mondays. Op deze Happy Saturday 4 juli. Van 9 tot 10 hoor je mij altijd. De slow start hier op IJzer Radio. Tussen 10 en 11 onze man in Hongkong, Mark Schulz. En tussen 11 en 12 DJ Reds. Met de Reds Radio Show. Pagliaro nu. Loving You Ain't Easy.

fascinerende documentaire. Nog altijd de driedelige docu over het maken van het album Let It Be. Waar deze ook van afkomt als track nummer 2. En wat een beleving ook op de oren. Ik maak dit programma natuurlijk met de koptelefoon op. En ik kan je zeggen, deze gaat echt van links naar rechts door je radio. De Beatles Across the Universe, ook nog uit de jaren 70. Pagliaro. De man heeft echt heel veel muziek gemaakt. Nooit een hit gehad in Nederland. Maar ik hoorde deze bang, een jaar of 10 geleden, een keertje in een radioprogramma. Toen dacht ik, wat is dat voor een plaat? Maar wat fijn is die nog altijd om te horen. Loving You Ain't Easy hier bij de Slow Start. Waar we zo zoetjes aan richting 10 uur gaan. En ik wil alvast een beetje op gaan maken voor vanavond natuurlijk. Bruno Mars in de Arena. Eerst nog even muziek. Keen, The Lovers Are Losing.

Natuurlijk Ramones. Met een van hun rustigste singles. En daarmee was het destijds ook in 1986 een van hun grootste hits, vooral in Amerika. Something to Believe In. Zit een hilarische videoclip bij. Een soort parodie op We Are The World en een ander project wat helemaal in de vergetenheid verdwenen is. Het singeltje ligt hier nog wel. Dat heet Hands Across America. Wat ook een soort charity was. Echt leuk om eventjes te kijken. Hey, we zijn er doorheen. We gaan richting 10 uur. We stappen over naar Hongkong. Naar onze man in Hongkong. Dit zijn de Devonels. Aan het einde. En I Touch Myself. Goeie tip voor dit weekend. En ik wens je een fijne dag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand in een appartementencomplex in Sneek is een vrouw van 61 om het leven gekomen, meldt de politie. De brand brak vannacht uit op de vierde etage. Bewoners van de appartementen ernaast moesten hun huis uit en werden opgevangen. Mogelijk is de brand aangestoken, want volgens de politie was het er eerder vannacht onrustig. In stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot. Die lag vast aan een kade. Waardoor het vuur is ontstaan is niet duidelijk, ook niet wie de dode is. Het slachtoffer is door de brand weer uit de boot gehaald, maar was niet meer te redden. De boot is vrijwel helemaal uitgebrand. In Erfurt in Midden-Duitsland zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. De partij houdt er vandaag een congres en er worden 50.000 betogers verwacht. De politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. En Rotterdamse fans zijn enorm trots op de voetballers van Kaapverdië, ook al liggen ze eruit op het WK. Vooral omdat ze het wereldkampioen Argentinië lastig hebben gemaakt, meldt Rijnmond. Het werd 3-2, uiteindelijk door een eigen doelpunt. Er wonen veel Kaapverdianen in Rotterdam, ook een paar spelers komen er vandaan. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon. Met 25 tot 27 graden wordt het zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

gave track. Dit is misschien wel minder bekend van Air. Maar ik heb hem ontdekt toen ze, het is ook alweer 2,5 jaar geleden, hier optraden in Hongkong. Toen sloten ze hun show af met Don't Be Light. En ik vond dat super gaaf. En ik dacht, ik laat hem weer eens een keertje aan je horen hierop.

Van de twee muzicerende Lennon-zonen vond ik dit wel de leukere. Julian Lennon met Too Late for Goodbyes. Dat zit dan in de jaren 80, classic. Hier bij zijn radio. Ik heb straks helemaal ergens in de show verstopt. Nieuw werk van Massive Attack en Tom Waits samen. Ja, dat wordt heel bijzonder. Nu even naar Aztec Camera. Walk Out to Winter.

dat ruig hebben ze dan aan de Cadillac 3. Die gingen samenwerken met Ryan Hurd. Hurd spel je met een D. En de track heet Payback. Beetje meer country nog, jawel. All the Pretty Girls van Kenny Chesney.

0: Dennis Wilson hier op Uitreden met de Dreamer van zijn album Pacific Ocean Blue. Ik zag laatst een keertje een documentaire over Brian Wilson en die beweerde dat hij dat album nog nooit gehoord had. Wat ik een beetje raar vond. Maar ja, Brian Wilson was ook een rare vent eigenlijk. Mooi dit. Dit is ook mooi. Ursula Rucker, spoken word met een hele specifieke stem in het track van Four Hero. Time hier op Ice Radio.
1: Fly. Please, Yahweh, many named, don't make me go to the other side. Why?

Ontzettende throwback. Zo'n 40 jaar geleden, denk ik. 808 State dankt hun naam aan de Roland 808. Maar ze werkt ook met andere Rolands, onder andere de 202. En dit is de Pacific 202. Een echte time capsule. Want het brengt je helemaal terug naar die tijd dat je naar de disco ging. En dat dit helemaal moderne, nieuwe muziek was. Heel gaaf hier op Ice Radio. Fijn dat ik even kon draaien. Nou goed, die Massive Attack en Tom Waits komt eraan.

dacht eerst, ik laat je gewoon een klein stukje horen van het origineel. Ain't What You Do Is The Way That You Do It van Jimmy Lunsford uit 1939. Maar ik zat er zo lekker in, dus ik heb hem maar gewoon aangelaten. Ik hoop dat je het goed vond. Dus twee keer dezelfde track, maar toch al compleet anders. Nou, even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Die Massive Attack en Tom Waits, die komt eraan. Dat is de afsluiter van de show, dus je moet er even blijven zitten. Maar goed, dat doe je sowieso, want DJ Wets komt daarna. Gaan we eventjes naar Beat Cream uit Haarlem. Je had natuurlijk Gorcha, de grote band, maar je had ook Beat Cream in diezelfde tijd. Iets minder groot, maar niet minder leuk.

En dat was Judith Hill met Runaway Train. Nou, één laatste track was dat, ik had beloofd. Tom Waits en Massive Attack. Het is al eeuwen stil rondom beide, want Massive Attack, het meest recente album, Heligoland, is uit 2010. Tom Waits, het meest recente album is Badass Me, 2011. En ik vraag altijd van, kom nou met iets. Dit is iets wat net uitgekomen is. Nou, Tom Waits heeft dit al veel eerder opgenomen. Een aantal jaren terug heeft hij het ingeleverd bij de mannen van Massive Attack. En die hebben er dit van gemaakt. Er zit een sample in van The Earth Died Screaming van het geweldige album Bow Machine. En je hoort hier Tom Waits ademen. Zo begint het. Het is een vreemde track. Een rare track. Toch interessant, want het is Massive Attack. Het is Tom Waits. We gaan er samen even naar luisteren, want het is de moeite waard. Boots on the Ground.

En dat nummer gaat gewoon nog door, maar er zit een hele lange stilte en dat is deze. En daarna komt er nog heel veel ademen en dat is het wel. Dus het is ook gewoon bijna klaar met de show. Het is een aanklacht naar Amerika toe, met alles wat daar gebeurt in Amerika. Vreselijke toestanden. Een soort fascistische staat is het bijna aan het worden. Boots on the Ground, Massive Attack, Tom Waits. Ik weet niet of er meer gaat uitkomen of dat het gewoon een eenmalig iets is. Een iets wat vreemde track. Toch de moeite waard. Dankjewel voor het luisteren. Ik ga het stokje overdragen naar DJ Reg, want die zit klaar in Haarlem. Schalkwijk, daar in de bovenkamer voor de Reg Radio Show. Tot volgende week.

0: it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er was vannacht een grote brand in een appartementencomplex in Sneek en daarbij is een vrouw omgekomen. Waardoor is nog niet helemaal duidelijk. Voor de brand was het al een paar keer onrustig in het appartement, meldt een veiligheidsregio. Meerdere woningen werden ontruimd, wordt gekeken wanneer de bewoners terug kunnen. Politie staat achter het geweld dat een agent heeft gebruikt tegen een zwangere vrouw in een asielzoekerscentrum in Zeist, anderhalve maand terug. Op beeld is te zien dat de vrouw op de grond valt nadat ze door een politieagent wordt weggetrokken. De politie onderzocht het incident en zegt dat het geweld noodzakelijk was, maar niet waarom. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. En de Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar en dus is het deze 4th of July overal in het land feest. Maar het is in sommige delen zo heet dat evenementen zijn aangepast. Zo wordt het in Washington 41 graden en daarom is de jaarlijkse parade afgelast. Wel gaat de grote vuurwerkshow door en die breekt volgens president Trump een wereldrecord. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
1: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
1: Met nu. Man in Hongkong.

gezeten bent. Mark Schultz nog steeds hier vanuit Hongkong. Derde uurtje op de drie luik van de zaterdagochtend. Normaal altijd Tom Boon, ik en Ratsie. Maar Ratsie is afwezig, die zit in Londen. Moest een of ander groot concert bezoeken. Dus hij kon niet, maar dat doe ik gewoon eventjes twee uurtjes. Helemaal geen probleem. Peter Gabriel, Steam opende dat tweede uurtje. En dit zijn de Pet Shop Boys.

Sheryl Crow hier op Pijs Radio. Die duet is afwezig, maar ik ga gewoon een beetje lekker door. Een uurtje extra Mark Schultz hier op de zender. Change would do you good. Nu is het tijd voor wat Italo Disco.

twee broers. Tim en Neil Finch zaten in Split Ends. En toen gingen ze op een in Australië zitten en daar startten ze Crowded House. Tim Finch heeft daar niet heel lang in gezeten. Wel deze leuke jaren 80 hit gehad, Fraction, Too Much Friction. Leuke track is dat. En nou goed, Crowded House bestaat nog steeds. Ook een heel erg leuke band. Dan ga ik naar deze fantastisch mooie To Lose met Hurtin'.

Throwback to the 90s. Ik denk 94, 95. MTV keek je dan. Er was Ugly Kid Joe vaak op te zien. Everything About You. Coole track. Nooit meer wat van vernomen van die gasten. Cats in the Cradle hebben ze ook nog eens een keer gedaan. Die track van Harry Chaplin. Maar deze vind ik veel leuker. Goed, dan ga ik iets raars doen. Het heet War Porn Industry. Ontzettend slechte naam voor een band. War Porn Industries. Maar goed, een leuke track wel deze. Samen met Be Real. En die kennen we. Nou goed, die stem herken je sowieso. Maar ik zeg er eventjes bij van Cypress Hill.

En ook Erasure. Allemaal zijn werk. Een grote man is dat op het gebied van de synthpop. Hercule Yazoo was dat natuurlijk. Ik had net die Toulouse-track met Hurt. En wat ik altijd ook zo mooi vind is Yola. Die kan ach, zo mooi zingen ook. Ik doe eventjes deze. Het is eigenlijk gewoon een soort van country. Maar het is zo goed. Walk Through Fire hier op Ice Radio.

was gewoon een B-kantje. Het stond niet eens op het album 10 van Pearl Jam. Maar gewoon op de single van Jeremy. Een fantastisch mooie Yellow Ledbetter hier bij Radio 1. De laatste track wat mij betreft. Mark Scholz, twee uurtjes, is voorbij op de zaterdagochtend. Zometeen verder André Dortmund met Music Garden. En volgende week is het trio weer compleet. Dan is DJ Wester ook gewoon weer eventjes deze lekkere track als afsluiter. Young MC, I Come Off. Tot volgende week.

0: term, guys.
1: Nothing is over until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
2: And now, the news.
3: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte opgepakt van mogelijk meerdere aanrandingen in Spijkenisse, meldt Hart van Nederland. Er waren 3 meldingen, onder meer van een meisje dat bij het uitlaten van de hond de bosjes in werd getrokken. Ze wist te ontkomen en de dader ging er vandoor. Onderzocht wordt of het bij alle meldingen om dezelfde dader gaat. Ondanks demonstraties in de Duitse stad Erfurt is het partijcongres van de rechtsradicale AfD stipt om 10 uur begonnen. Alle 600 partijleden waren op tijd binnen. Betogers hadden wegen geblokkeerd en het gebouw met vuurwerk en verfbommen aangevallen. Politie greep in en er zouden agenten gewond zijn geraakt. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen, van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. En daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. En in 3 Rotterdamse bioscoopzalen hebben ruim 1100 Kaapverdische supporters vannacht naar de wedstrijd tegen Argentinië gekeken. Argentinië won met 3-2 en dus ligt Kaapverdië eruit. Maar voor veel Kaapverdianen voelt het alsof zij het WK hebben gewonnen. Na de wedstrijd kreeg het elftal een staande ovatie en er werd nog lang gefeest. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen en met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
5: All systems ready. Let's go.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
6: I like it.
2: Ice Radio.
7: Your alternative to ordinary radio.
8: Ice Radio.
2: Met nu. The Music Garden.

Natuurlijk kennen we ze van Burning Heart en Different Worlds. En dit was een klein beetje onbekende, maar wat een te gekke plaat zeg. Vandenberg, Pedal to the Metal. Zo aan het begin van deze nieuwe aflevering van The Music Garden. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Muziek onderweg van Crowded House, Steve Winwood, Queen. En dit is Bob Marley.

Lekker hè? Wie kent het niet? John Farnham en You're the Voice hier op Ice Radio in de Music Garden. Geen playlist, maar passie. Volgende artiest is Morgan Wallen. Is eigenlijk een country-artiest, maar is bewust een andere richting ingeslagen. Met subtiel Latijns geïnspireerde invloeden in plaats van zijn vertrouwde country-geluid. En dit is eruit gekomen. Love Somebody. Ja. En deze single kwam uit het niks op nummer 1 in Amerika. In de Billboard Hot 100. Dat je dat even meekrijgt. Morgan Wallen dus. Hier op Ice.

En zo heette die. I'm Me Mine, de Beatles van het Let It Be album. De naked versie. Dus zonder de violen van Phil Spector en zo en alle toevoegingen. Dus gewoon, ja, zoals de Beatles het eigenlijk bedoeld hadden. Hey, hartstikke leuk dat je ons gevonden hebt. Je luistert naar de Music Garden. Zometeen 10cc, de Wall Street Shuffle. En dit is Rasmus, Sail Away.

0: Al Bono voor zijn vrouw Adi. Hij schreef het dat hij haar verjaardag was vergeten. Tijdens de opnames van de Joshua Tree. Toen het nummer 1998 opnieuw als single werd uitgebracht. Ging de opbrengst op haar verzoek naar een goed doel voor kinderen die zijn getroffen door de ramp in Tsjernobyl. Dat je het even meekrijgt, hè? U2, The Sweetest Thing hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En daarvoor nog The Wall Street Shuffle van 10cc.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En inderdaad, zoals je van ons gewend bent, op het half uur in het programma altijd een goede bluesplaat. En dit is er weer zo eentje, hè? Suggesties zijn trouwens welkom over een bluesplaat. Stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl. andre@iceradio.nl. In de blues van de bovenste plank. Homer and the Howlers. Full Moon. On Main Street.

0: Radio. We hebben best wel wat plaatjes hier. We hebben best wel wat mp3'tjes hier, wat? Wafkes, we hebben hier wafkes, wat? We hebben geen mp3, nee. Wij hebben wafkes.
1: Ice Radio. Dat is minder van hetzelfde.

ze pasten hetzelfde trucje toe als bij Bohemian Rhapsody, hè? Met drie stemmen, dus Freddie Mercury, Brian May en Roger Taylor, keer op keer opnieuw over elkaar heen opnemen. Hè? En keer weer een stemmetje erbij. Vandaar dat het zo vol klinkt, alsof er een koor staat, maar eigenlijk hoor je maar drie stemmen. Queen and Somebody to Love hier op Ice Radio. Daarvan nog Teddy Swims en Bad Dream. Je luistert naar de Music Garden, straks weer een vreemde eend. Maar eerst, dit is Steve Winwood. While You See a Chance.

Maar dit liedje is ontstaan eigenlijk uit een geintje. Dat Neil Finn een opmerking maakte tegen zijn broer Tim. En Tim liep mopperend rond van... Ah, wat een slecht weer buiten en zo. Toen zei nou, dan neem je toch het weer gewoon met je mee. En toen kwamen ze op het idee om daar een liedje over te maken. Want dat vonden ze eigenlijk wel grappig. Hè? Crowded House, The Weather With You. Hier op Ice Radio geen playlist, maar passie daarvoor nog Steve Winwood en Why You See A Chance. Zometeen De Vreemde Eend. En dit is ook weer zo'n lekker plaatje. Hè? Zet hem even wat harder. 10cc, I'm not in love.

0: vreemde eend.
1: Een wereldhit met gitaarrock, jodelen, fluitspel en een versnelling die nergens vandaan lijkt te komen. Alleen deze Nederlandse band kon zoiets bedenken. Dit nummer is al meer dan 50 jaar een muzikale vreemde eend die overal ter wereld bewondering oogst. Ik heb het over Focus. Dit is Hocus Pocus.
0: De vreemde eend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de middenberm van een N-weg bij het Utrechtse Houten zitten tientallen klimaatactivisten. Vlakbij staan 6 boerentrekkers voor een tegendemonstratie. De ME heeft aan beide kanten van de A12 2 rijstroken afgesloten. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma had de demonstranten verboden om de A12 te blokkeren. De bosbrand bij de Spaanse Costa Brava is voor bijna 3/4 onder controle, maar de brandweer is nog volop bezig. Er is angst dat het vuur door harde wind en droogte weer oplaait. Mensen moeten er binnen blijven, ook wordt opgeroepen niet naar het gebied te gaan. 4 brandweermensen liepen lichte verwondingen op. In Spijkenisse is een mogelijke aanrander opgepakt, meldt Hart van Nederland. De man zou een meisje dat haar hond uitliet de bosjes in hebben getrokken, maar ze wist te vluchten, net als de dader. Er waren nog 2 meldingen over aanrandingen en de politie onderzoekt of ze met elkaar te maken hebben. En Oranje International Martin de Roon heeft na de uitschakeling op het WK de Nederlandse supporters bedankt voor alle steun. Op Instagram bedankt hij iedereen, behalve de racistische kneuzen, schrijft hij. Na de gemiste strafschoppen door 3 zwarte spelers kregen die op social media de volle laag. De Roon heeft er geen goed woord voor over. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden vooral bewolking en dan wordt het met moeite 20 graden. Morgen veel bewolking en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

The Beach Boys en Sail on Sailor hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie aan het begin van het tweede gedeelte van The Music Garden. En voor het nieuws draaiden we nog Hocus Pocus van Focus. Ja. Muziek onderweg in dit uur van de dijk. Pieter Starset gaan we nog meedraaien. Elvis Presley, Young Guns, Silver Fox. Italo gaan we, die kant gaan we ook nog op met Ken Leslo. Ja, Tonight straks nog meteen. Oh, heerlijk. En dit is ook zo mooi, hè. De lange versie van George Michael, Jesus to a Child.

Natuurlijk kennen we ze van Echoes, Shine On You Crazy Diamonds, The Wall. En in 2014 probeerden ze het nog een keer zonder succes. Maar wat een prachtige plaat is dat, zeg eigenlijk. Ik snap het niet dat het geen succes is geworden. Maar goed, dat zal weer aan mij liggen. Want als Dreetje het leuk vindt, dan wordt het nooit iets. Hè? Pink Floyd, Louder Than Words. Dat draaiden we hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is een klein beetje onbekende van de dijk. Muzikanten dansen niet.

Ja, eigenlijk was het nooit voor hunzelf bedoeld, hè, deze plaat. Dit liedje, Stay on These Roads. Het werd geschreven door de gitarist van AHA. Het werd uitgewerkt en zo. Maar eigenlijk was het bedoeld voor een andere artiest. En die wilde het niet. En toen dachten ze van nou, dan gaan we het toch zelf uitbrengen. En ja, het werd uitgewerkt tot de titeltrack van het album uit 1988. Wat een geweldige plaat is dit, hè? Stay on These Roads dus van AHA. Daarvoor nog Pieter Sarstedt. And Where Do You Go To, My Lovely, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is Gabrielle. Give Me A Little More Time.

0: bovenste plank.
1: Elk half uur doen we even een bluesplaat in dit programma, hè? Ja. Dat ben je onder ons wel gewend, denk ik. Nu is de beurt aan Bonnie Raitt.
2: Good, baby.
1: Glowing on it.
2: Wow.

0: Suggesties voor een bluesplaat zijn welkom hoor.
1: Ja.
0: Stuur me maar gewoon een mailtje. Stuur een mailtje naar andre@iceradio.nl. andre@iceradio.nl. Voor een goede bluesplaat. Dit was Bonnie Raitt in de blues van de bovenste plank. En Gwaning on it.
1: En dit is Elvis Presley. Suspicious Minds.

Hun eerste single die ze uitbracht, hoor, was dit. Ja. En ik was er gelijk helemaal weg van. Young Gun Silver Fox op Ice Radio. En Midnight in Richmond. Daarvoor nog Elvis Presley. En The Suspicious Minds. Het is tijd voor lekkere Italo.

0: Nou, meer Italië kunnen we niet zo maken, toch? Ken Leslo, Heat Up Ice en Tonight.
1: Double Shot.
0: Ja, en dat zijn twee platen met een bepaalde overeenkomst. De Double Shot. En daar mag je ook een mailtje voor insturen. Als je twee goede platen weet die een bepaalde overeenkomst hebben. Het maakt me eigenlijk geen bal uit wat het is, die overeenkomst. Als het maar twee leuke platen zijn, dan draai ik ze gewoon mee. In de Double Shot vandaag Vanessa Paradis met Be My Baby. En als eerste Lenny Kravitz. Does anybody out there even care? En wat is de overeenkomst? Nou, ze zijn getrouwd geweest. Hey, veel plezier ermee.
1: Double Shot.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klimaatactivisten hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Bij Laagraven wilden ze over de vangrail heen stappen, maar ze werden tegengehouden door de politie. Daarop gingen ze in de berm langs de snelweg zitten en de politie haalt ze daar weg. De gemeente Utrecht heeft demonstreren op de A12 verboden. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf komt ermee en justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen 2 mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. De Spaanse brandweer is nog volop bezig met het blussen van de bosbrand bij de Costa Brava. De brand is voor bijna 3/4 onder controle en voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. 7 gemeenten in het gebied zijn in lockdown gegaan. De Costa Brava is gewild bij Nederlandse vakantiegangers. En een 6e plek voor Max Verstappen in de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e plek. Kimi Antonelli van Mercedes was de snelste. Lewis Hamilton werd 2e, Lando Norris 3e. Kwalificatie is vanmiddag nog, de race morgen om 4 uur. Dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt met af en toe een beetje regen. In het zuiden afwisselend zon en stapelwolken. Temperatuur loopt nogal uiteen. 20 graden in het noorden tot maximaal 27 in het zuiden. Morgen meer bewolking en frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

disco was razend populair aan het einde van de jaren 70. We hadden natuurlijk net Saturday Night Fever achter de rug. Het succes van Saturday Night Fever. En de disco ging in volle vaart voort. En ook ABBA profiteerde daarvan. En wist ook heel goed die disco te integreren in de eigen muziek. En een van de resultaten hoorde je net. Voulez-vous is daar wel een goed voorbeeld van. Goed nummer van ABBA. Titelstuk van het album Voulez-vous. Goeiedag dan. Daar zijn we weer met het album Alphabet en Car Classics. We zitten met de letters T, U en V. Deze staat nog bij de T van Tales of Mystery and Imagination of Edgar Allan Poe. En dit is een gedicht dat Edgar Allan Poe ooit schreef toen zijn geliefde hem verliet en overleed. To One in Paradise, dit is The Alan Parsons Project.

0: kan er wel om janken, hè?
1: Ik kan er wel om wenen, ja.
0: Ultravox, het album heet net zoals dit nummer, Vienna. Prachtig liedje. En ik heb begrepen van Major, de liedzanger zelf die het schreef, dat het is geïnspireerd door het boek The Third Man. En dat is een boek dat ik dan toch maar een keertje moet gaan lezen. Dat is op zich wel mooi, hè? Dan hoor je zo'n plaat en dan weet je dat op een gegeven moment. En dan denk je van, oh, dat boek moet ik lezen. Het is een boek dat zich afspeelt in het verwoeste Wenen, zoals het werd verwoest in de Tweede Wereldoorlog. En ja, goed, je moet zeggen, die videoclip die is ook echt wel de moeite waard. Die is helemaal in zwart-wit geschoten. Want het was een dure videoclip, maar het heeft wel geholpen. Want in de eerste instantie deed dit nummer helemaal niks. Maar toen iedereen die clip had gezien, had iedereen zoiets van, oh, die moet ik hebben. Mooi hoor. Vienna, Ultravox dus.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Wild World, het origineel van Cat Stevens. Als je het kan terugvinden op het album Tea for the Tillerman. En hij schreef het nummer nadat, nadat zijn relatie op de clipper was gelopen met Patti Darbanvier. Inderdaad, dezelfde dame die ook in Lady Darbanvier wordt gezongen. Ja, goed, daarin wordt ze min of meer doodverklaard, maar dat moest je symbolisch zien. Want dat is namelijk ook een nummer dat eigenlijk over het beëindigen van deze relatie ging. En daarin was het allemaal nog wel wat duidelijker. En Patti Darbanvier heeft zelf ooit een keer in een interview verklaard dat ze dat nog op de radio hoorde van Cat Stevens. En dat ze toen eigenlijk wist dat hun relatie over was. Ja, dat is ook een manier natuurlijk om het uit te maken. Maar goed, dit gaat er eigenlijk ook over, over het beëindigen van die relatie. In ieder geval is het de inspiratiebron geweest. En het heeft een fantastisch nummer opgeleverd van een prachtig album van Cat Stevens. Ik moet hem toch maar weer eens een keertje opzetten. Ik heb hem thuis op vinyl. Ik heb hem zojuist wel digitaal gedraaid, want de LP die ik hier heb, die is behoorlijk grijs gedraaid. Dus die kraakt en die tikt nogal. En ik weet dat er een boel mensen zijn die beweren dat dat juist de charme is van vinyl, maar daar heb ik een hele andere mening over. En daarvoor nog Double Crossing Man, dat staat op het album Thrust, een plaat die De Wolf uitbracht in 2018. En daar staan een boel juweeltjes op, kan ik je vertellen. We gaan zometeen weer een track draaien uit een album dat genoteerd staat in de album Top 100. Maar eerst ga ik nog even terug naar 1996. Nee, eerst nog even naar 1992. Laat ik dat eerst maar eens even doen. Nog wat verder terug in de tijd. Naar het album van Arrested Development. 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of, heet die plaat. En daarop staat ook deze single. Tennessee.

Ja, grappig dit. Het staat op Tiger Milk. Dat is het tweede... even kijken, is dat het niet het tweede... Het is, oh ja, het debuutalbum zelfs van Belle Sebastian. Ja, zo goed ben ik ook niet op de hoogte van het oeuvre van deze band uit Schotland. Maar ik vind het in ieder geval een hartstikke leuk nummer dit. Het staat op Tiger Milk Expectations. En later zal ze nog wel veel betere albums maken en nog wel betere nummers. Maar ik vind het wel lekker. En het klinkt ook wel lekker als je onderweg bent natuurlijk. Hè? Car Classics, het album Alphabet. Bij de T vinden we ook dit fantastische album van Spinfish. Tot ziens, You've Seen a Killer. Hier is Kom Terug.

0: reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep, kom terug. Vind ik zo mooi. Kom terug, heet het nummer van Spinvis, terug te vinden op het album Tot ziens, Justine Kerk. Komt uit 2011, een van de mooiste albums uit de Nederlandse pophistorie.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Natuurlijk kijken we ook nog even naar de actualiteit, want wat gebeurt er allemaal in de Album Top 100? Dat vind ik een hele goede vraag. En ik dacht dat ik de lijst hier voor me had, maar ik ben hem even kwijt. Dus ik pak hem er even bij. Eén moment alsjeblieft. Dit is dan live radio, zou Ad Roland gezegd hebben. Als er dit soort dingen gebeuren. Dat heb ik hem heel vaak horen roepen wanneer het misging in zijn programma's. Niet dat het heel vaak misging met Ad Roland, dat viel ik wel mee hoor. Maar goed, ik heb hem hier wel voor me inmiddels, de Album Top 100. En eens even kijken of er nog wat gebeurt in de lijst. Laten we eens even gaan kijken of er onderaan bijvoorbeeld nog wat platen nieuw binnenkomen. Nou, helemaal onderaan niet. Wel veel re-entries, maar die noem ik niet. We pakken altijd even de allereerste binnenkomers, de nieuwe binnenkomers. Met andere woorden, platen die er voor het eerst in staan. Dat geldt voor Pitbull met zijn Globalization. Dat is een album dat op 85 te vinden is deze week voor het eerst. Dan weer een aantal re-entries die we tegenkomen in de lijst. Dan moeten we een flink eind scrollen naar boven. Voordat we weer een keer een nieuwe binnenkomer tegenkomen. Als we die al tegenkomen. Goed voorbereid ook dit, hè? Ja. We zeggen wel als voorbereiding is alles, maar goed. Placebo met Placebo. Dat is een jubileumeditie van zijn debuut. 30 jaar geleden kwam die plaat uit. Nou, die zeg maar jubileumeditie komen vandaag voor het eerst tegen op nummer 32 in de Album Top 100. Ook nieuw, op nummer 28, Miles Smith met My Mess, My Heart, My Life. Dan komt er weer een hele tijd allemaal dalers, stijgers enzovoorts. Ga ik niet allemaal noemen. En dan gaan we naar de top 3 toe. En op nummer 3 vinden we dan weer een mooie nieuwe binnenkomer van Joe Bonamassa. The Spirit of Rory, Live from Cork. Dat moet wel een plaats zijn die is geïnspireerd op de man die we vorige week nog hebben gedraaid. Rory Gallagher. Baby Tyler Mas, foto's van Bad Bunny gaat deze week omhoog van 8 naar nummer 2. En de nummer 1 van deze week is dezelfde als vorige week. En ik heb je toch al beloofd dat ik nog een track ga draaien van dat album. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love van Olivia Rodrigo. En daarom staat ook een duet met Robert Smith. En dat is natuurlijk op zich een hele bijzondere combinatie. En dat duet mag er zijn hoor. What's Wrong With Me heet dit nummer.

Out of Sexy to Grace of Buddy Paul. Dit album van, je raadt het al, Buddy Paul. En ja, dat beroemde nummer, die beroemde ballad staat er ook op. Me and Mrs. Jones. En dat is natuurlijk een fantastisch nummer. Maar ik heb het album eens beluisterd vandaag. En ik moet toch wel de conclusie trekken dat het echt een fantastische LP is van deze zanger. Een plaat die toch wel een beetje is onderschat eigenlijk in de loop van de jaren. Want je hoort altijd die grote hit van Paul Jones. Maar nooit eigenlijk, of van Billy Paul. Hoe kom ik dan weer aan Paul Jones? Je hoort altijd die enige grote romantische hit van Billy Paul. Maar nooit deze eigenlijk. Of een ander nummer van die plaat. En dat is niet terecht. Nou goed. Dit is Neil Diamond, staat op Touching You, Touching Me. Een album met veel covers en een paar eigen liedjes, zoals deze.

Tja, dat was dan zeg maar de muziek die mijn ouders mooi vonden. Nou ja, mijn moeder dat ging nog wel, maar mijn vader vond New Diamond altijd prachtig. Dit nummer dat kende hij denk ik niet, of misschien ook wel, heeft hij het wel eens gehoord. Maar ik heb hem dit nooit thuis horen draaien. En ik kan me nog herinneren dat ik dit nummer toen wel gedraaid heb op de dag dat ik had gehoord dat hij was overleden. En toen heb ik dit nog gedraaid op Kicks Radio, dit fantastische Holy Holy. Vind ik echt een heel mooi nummer. Het staat op Touching You, Touching Me. Als ik dan even kijk wat daar maar op staat, dan moet ik wel zeggen dat ik niet meteen zoiets heb van nou, die plaat die moet ik maar eens een keer aanschaffen. Er staat onder andere een cover op van Fred Neil, Everybody's Talking. Ken je ook van Harry Nilsson. Ook hij heeft Mr. Bojangles nog een keer opgenomen. Dat nummer van Jerry Jeff Walker. Wat we vorige week nog draaide van de Nitty Gritty Dirt Band. Verder, wat we er ook op vinden is Both Sides Now. Wat mij betreft is daarvan maar één uitvoering. En dat is die van Joni Mitchell, eerlijk gezegd. En wat er ook op staat, en dat is dan een nummer wat ik niet ken. Until It's Time For You To Go. Dat is dan van Buffy St. Marie. Misschien ken jij het origineel wel, ik niet. Maar veel covers. Maar goed, het is ook wel een plaat uit zijn begintijd, dus dat is nou ook niet zo heel erg gek natuurlijk, dat er ook een aantal nummers op staan die hij niet zelf geschreven heeft. Ook de Rolling Stones en de Beatles bijvoorbeeld, die hebben op hun eerste albums ook veel covers staan. En dat gold dus ook voor Neil Diamond. Goed, het is tijd geworden voor een live plaat. Car Classics. En dat is toevallig een plaat die je ook kan terugvinden op dat beroemde boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. En dan kunnen we ook wel concluderen dat dit dan toch wel een van de meest legendarische live registraties is ooit. En toch is het niet eens zo'n heel bekend album hoor, van Fingers hier, want over die band heb ik het met Phil Lynott. Live and Dangerous is een plaat die werd uitgebracht in 1978. En het is een goede registratie van hoe Fingers hier live overkwam. Een van de beroemde nummers wat we daarop terugvinden is Rosalie Cowgirl's Song. Thin Lizzy gaan we draaien hier in Car Classics. Car Classics. Life is life.

0: Ja, vind ik mooi dit. Rosalie Cowbell Song heet dit nummer van, in dit geval Thin Lizzy. Het is eigenlijk van Bob Seger. Hij nam het natuurlijk veel eerder op, al in 1973. En Thin Lizzy die had een studioversie gemaakt in 1975, staat op Fighting. Maar dit schijnt dan de definitieve uitvoering te zijn van dit nummer van Thin Lizzy. Zoals het dus te vinden is op die live plaat uit 1978, Live and Dangerous. En dat is een plaat die je toch wel gehoord schijnt te moeten hebben voordat je doodgaat. Nou, je hebt in ieder geval dit nummer gehoord. Dus dat is een begin. The Ball of Confusion staat op het eerste album van The Undisputed Truth. It's such a cold, cold world. Het origineel is dit.
1: It's a bold, bold world.
2: Yeah, people that don't dig people are dragged. Right on.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ernstige aanrijding in Helmond is een dode gevallen. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. En de automobilist heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het gebeurde op een provinciale weg in Helmond. En die is op de plek van het ongeluk voorlopig in beide richtingen dicht. 20 demonstranten die in de berm waren gaan zitten langs de A12 bij Utrecht zijn opgepakt. Ze probeerden de snelweg te blokkeren, maar de politie hield ze tegen. Het zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion en pro-Palestina betogers. 3 auto's die de parallelrijbaan van de A12 blokkeerden zijn in beslag genomen. De Britse koning Charles heeft president Trump gefeliciteerd met 250 jaar Verenigde Staten. Het wordt vandaag uitgebreid gevierd. Charles had het over vriendschap, vertrouwen en vrijheid als het gaat om de band met Amerika. En hij kijkt uit naar de volgende 250 jaar. Een paar maanden geleden was Charles nog op staatsbezoek bij Trump. Max Verstappen vindt zijn auto te langzaam, zei hij bij Viaplay. In de sprintrace van de Grand Prix van Engeland kon hij niet meekomen met de rest. Verstappen had met zijn Red Bull een slechte start en werd 6e. Snelste was Kimi Antonelli in zijn Mercedes. De race zelf is morgen, de kwalificatie nog vanmiddag. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden wolken en 20 graden, in het zuiden zon en 27. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon en ietsje minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics.
6: Album Alphabet.

0: At long, for miles and all. Ja, sorry dat ik lach, Boudewijn. Ik weet namelijk dat Boudewijn de Groot best wel een hekel heeft aan dat gelach in het nummer.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: Je moet je voorstellen dat Boudewijn de Groot natuurlijk zwaar was beïnvloed door Bob Dylan. En Bob Dylan die heeft ooit een keertje zo'n plaat gemaakt. Zo'n nummer gemaakt met ook zo'n fanfare erin. Waarin Everybody Oh Good Stone. Weet je dat er ook weer? Subterranean Homesick Blues. Ik ben altijd de titel kwijt van het nummer. Het staat in ieder geval als openingsnummer op Blonde on Blonde van Bob Dylan. En die Dylan klinkt daar inderdaad hartstikke stoot. En eigenlijk probeerde Boudewijn de Groot een beetje hetzelfde te bereiken. Door ook een beetje op zijn Bob Dylan-achtig te lachen. En dat mislukte, ja, ja. En de studiotijd was gewoon te kort om het nog een keer overnieuw te doen. Dus ze moesten het laten staan. Ze hebben dat nooit meer kunnen veranderen. Dus iedere keer weer als Boudewijn de Groot dit nummer zelf terughoort. En ook dat gelach van hemzelf. Dan denkt hij van... Dat gevoel, maar goed. Het is wel het nummer 1 geweest voor Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Die schreef de tekst namelijk van Het Land van Maas en Waal. En het staat op een album voor de overlevenden die we inderdaad bij de letter V vinden. En hebben we ook nog platen die bij de letter U staan? Nou, toevallig wel. Under the Pink van Tori Amos bijvoorbeeld.
2: Dit is het Car Classics albumalfabet.
0: Waar is het orkest?
2: Vandaag zijn we bij de letter
0: U. En daarvan Best Mission.

Als je bij de U kijkt van het album Alphabet, nou ja, goed, er valt misschien bij jou weinig te kijken, maar dan zie je in ieder geval dat er twee albums van U2 in staan bij de U. Dat is die live plaat Under a Blood Red Sky en die Unforgettable Fire. En als je die twee achter elkaar hoort, dan zal het je opvallen dat die Unforgettable Fire toch wel een soort keerpunt is voor U2, voor muziek. En dat heeft ook te maken met de samenwerking met Daniel Lanois en Brian Eno. En nou ja, dat heeft wel effect gehad. Ik moet wel zeggen dat ik Pride in the Name of Love nog wel een echte typische U2 single vind. Maar er zijn ook een heleboel nummers op dit album waarvan je denkt, ja, het is wat broeieriger. Niet slechter hoor, dat niet, maar wel anders in ieder geval. Het openingsnummer is A Sort of Homecoming, dat je net hoorde. Mooi nummer. En daarvoor nog Past the Mission, Tori Amos van Under the Pink, samen met Trent Reznor, de band van Nine Inch Nails. En dit zijn de Pet Show Boys.

High Roller is het openingstuk van Time Loves a Hero. Een album waarop Little Feat een andere weg inslaat. Die richting de jazz gaat, zeg maar. Fusion. Bijvoorbeeld naar Fusion. En waarin dan ook duidelijk weer dat Lower George steeds minder invloed kreeg op de muziek van de band. Maar in ieder geval vind ik dit wel een heel fijn nummer. En er staan wel meer goede dingen op deze plaat. Time Lovers, of Time Loves a Hero. Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Misschien niet het beste album van Little Feat, maar wel een plaat die de moeite waard is. Daarvoor nog de Pet Shop Boys met I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing. Ook nog een hitje geweest, hè, in 1993. En dat kun je terugvinden op het album Ferry. Al Stewart, die scoorde een zomerhit met Year of the Cat. Ook Underwater deed het heel erg goed. Ook een enorme zomerhit. En in 1978 bracht hij een winternummer uit. Een winteralbum ook eigenlijk. Time Passages, wel een beetje geschoten op Year of the Cat. Maar ook dit nummer is meer dan de moeite waard. Luister maar eens.

0: later is het toch een mooi album hoor van Al Stewart. Het mag dan misschien geen Year of the Cat zijn, maar toch, Song on the Radio staat er ook nog op, hè?
1: Ja.
0: Die moet ik ook nog een keer draaien. Die heb ik wel eens een keer gedraaid in de Flipperkast. Een programma dat ik ook gepresenteerd heb op Ice Radio. En we moeten hem ook maar eens een keer in Carcassies gaan draaien. Dus dat zal wel ergens volgende week worden of zo. Maar Time Passages mag ook zeer zeker niet ontbreken. Fantastisch nummer uit 1978. Goed, we gaan even de cijfers weer... De letters weer omruilen voor de cijfers.
2: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes.
0: Zo, waarom hier?
2: Boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En welke platen staan deze week voor het eerst in de Vinyl 33? The Neighborhood Ultrasound komt binnen op nummer 27 voor de eerste keer. Ook nieuw, eerste week. My Mess, My Heart, My Life van Miles Smith. Die staat op nummer 25. Dan nog een boel re-entries. Dat is een giddige hitlijst, dat had ik voor de Album Top 100, maar ook voor deze lijst. Placebo met Placebo, die staat op nummer 6. Dat is de jubileumeditie. 30 jaar geleden kwam die plaat uit. En de hoogste nieuwe binnenkomer staat in de top 3. Je krijgt hem ook nog de top 3 van de Vinyl 33. Met op nummer 3 uit het album alfabet Thriller van Michael Jackson. Nieuw op nummer 2, The Spirit of Rory, Live from Cork, Joe Bonamassa. Geweldig artiest ook trouwens. Wellicht dat ik daar volgende week nog op terugkom. Moet ik nog even over denken, maar het blijft me wel een goede plaat. En de nummer 1 van de Vinyl 33 is dezelfde nummer 1 als die van de Album Top 100. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Blijven staan, Olivia Rodrigo. Een plaat die er deze week niet meer in staat, dat is Angine de Pratrine Volume 2. Volume 1 staat er nog wel in trouwens. Die staat nu helemaal onderaan, maar Volume 2 is alweer verdwenen. Maar ik was wel erg nieuwsgierig naar dit gezelschap. Het gaat hier om een Canadese band. In Canada zijn ze heel populair, maar in Nederland tegenwoordig ook. Want anders zouden ze hun albums en luisteren ook niet hebben gehaald. En van Volume 2 wil ik toch wel eens een nummer gaan draaien. Wat ik zelf best wel een aardig nummer vond. En wat ook gezien wordt als de lezers van musicmeter.nl als het beste nummer. Dat is het nummer Sarnier. Dit is Angine de Pratrine uit Canada. Niet meer in de Vinyl 33. Vorige week nog wel. En Volume 1 staat er nog wel in. Die staat onderaan. Maar dit staat dus op Volume 2.
2: Dit is de Vinyl 33.
0: Voel ik zeggen Volume 2.

gaan we af of het exemplaar wel goed is eigenlijk. Ik zou bijna gaan geloven dat ik het voor cassette draai. Dat de cassette recorder te warm geworden is. Dan krijg je namelijk dit soort effecten. Maar volgens mij is het artistiek gezien zo.

0: Mijn ziende poitrine. Dus dat is dit. Dan weet je dat. Als je het voortaan hoort, dan weet je in ieder geval van... Oké, dat weet ik dus nu ook. Wat vind ik hiervan? Nou, ik moet zeggen, als ik heel eerlijk ben, vind ik het eigenlijk best aardig. Best leuk eigenlijk. Best wel geinig. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat er een boel mensen zijn die denken van... Nou, volgens mij klopt er niet met het exemplaar. Vals cassettebandje of zo.
1: Jeroen Drocht. Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

0: I just might pass this way. I just might pass this way again.
1: Ah, prachtig. Het album heet Toulouse Street, titelnummer, hoorde je zojuist van de Doobie Brothers. Inderdaad, dezelfde band als bijvoorbeeld van Listen to the Music, staat ook op ditzelfde album. En ja, dat is wel een van de hoogtepunten hoor, uit het oeuvre van de Doobie Brothers, vind ik persoonlijk. Goed, even kijken. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dat is het gmailadres waarmee je met mij mag communiceren. Als je nog bepaalde opmerkingen hebt of bepaalde albums mist in het albumalfabet, dan mag je dat doorgeven. En eens even kijken, Ellie die vond de aflevering van vorige week wel oké. Ja, het was wel een beetje hard, hè, vorige week. De mussen vielen voor het dak en de gitaren bleven maar loeien. Ja, dat is een vermoeiende combinatie. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Even kijken wat ik nog meer van mailtjes heb gehad. Willy, die was er ook bij vorige week. En ik had vorige week eigenlijk min of meer beloofd dat ik vandaag nog wat van Nook zou draaien. Want Willy, die raadde mij aan namelijk om van Urban Solitude dit nummer te draaien van de Nook. En dat is een uitstekende tip. En een uitstekend nummer. Hier is Cry.

Het wordt wel omschreven als een combinatie van metal en funk. En ja, je zou bijna denken, dat kan bijna niet. Maar Living Color bewijst dat het wel kan. En sowieso een fantastisch album, The Time's Up. En daarvoor hoorde je de hitsingle Love Rares, It's Ugly Head. That's the Way God Planned It, het album van Billy Preston, waar dit nummer op zat. En dat zou je ongetwijfeld bekend voorkomen.

als je op internet zoekt, op Wikipedia bijvoorbeeld, of op andere bronnen op internet, dan staat er dat Billy Preston dit zelf geschreven heeft. Maar als je goed luistert, dan herken je natuurlijk wel Hey Joe erin van Jimi Hendrix. En daar zou het ongetwijfeld ook wel op geïnspireerd zijn. Alleen hij noemt het dan Hey Brother. En dat staat op That's the Way God Planned It van Billy Preston uit 1969. Fantastisch album trouwens hoor. Geldt ook voor Tin Drum van Japan. Iets experimenteler, dat wel. Misschien niet altijd even radiovriendelijk, maar ik wil dit nummer wel even delen nog met je. Dit is The Art of Parties in Car Classics.

muziek van Japan, die moet je liggen, dat geef ik onmiddellijk toe. Het is ook een beetje vreemd. Het is ook zwaar geïnspireerd door Azië, dat hoor je ook wel. Vandaar waarschijnlijk ook de naam van de band Japan. Maar ze kwamen wel degelijk uit Groot-Brittannië. David Sylvian was de frontman. The Art of Parties draaide ik van Tin Drum. Ik heb nog één track voor je klaarstaan. Een heel mooi nummer van Sting. Het staat op 10 Summoner Stills. Ik vind het niet zijn beste plaat trouwens, eerlijk gezegd. Maar er staan wel een paar hele mooie dingen op. En ook een paar evergreens. En dit is de albumversie van de single It's Probably Me. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Graag tot dan. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jette in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jette nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. Het dodelijke slachtoffer van de aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is een man van 80. Volgens het Eindhovens Dagblad is het een oud-burgemeester van Deurne. Hij bestuurde de auto. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. En die is op die plek in Helmond voorlopig beide kanten op dicht. Bij een demonstratie van klimaatactivisten op de A12 bij Utrecht was ook een tegendemonstratie van boeren. In de middenberm van een weg die aansluit op de A12 stonden ze met 6 trekkers. De boeren zijn het niet eens met de klimaatdemonstranten. In totaal heeft de politie 20 demonstranten opgepakt. In de zoektocht naar een opvolger voor de opgestapte bondscoach Ronald Koeman worden meerdere namen genoemd, onder wie PSV-trainer Peter Bos, maar die wil daar niets over kwijt. Hij zegt zijn aandacht bij PSV te hebben. Dat speelde een eerste oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp. Andere namen die rondgaan zijn Erik ten Hag en Arne Slot. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wolken en een graad of 20. In het zuiden schijnt de zon. Daar is het 27 graden. Ook morgen wolken en zon. Dan wel ietsje minder warm. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 90, 1970.

Die had dan weer in de Hoodies gezeten. Samen Crosby, Stills, Nash en Young. De nummer 90 in de album Top 1033. Het album Deja Vu uit maart 1993.

De eerste twee trekjes van het album Deja Vu in deze weekend Eclectica. Eerst Carry On, geschreven door Steven Stills, openingstrek van het album. En deze was dan geschreven door vriendin Joni Mitchell. Zij kon, schuine streep, mocht er niet bij zijn bij het grote festival Woodstock. En daar ging dit liedje eigenlijk vooral over. Zat er wel ongelooflijk veel spijt van achteraf, want zat er

0: We hadden de vier leden van de band allemaal al met hun bandjes. Met de Birds, Buffalo Springfield, de Harleys en vooral ook veel samenwerkingen en solo werk. Neil Young, nou ja, die gaan we nog een aantal keren in zijn uppie tegenkomen. Dit was op Deja Vu met Helpless. Dan nu de op één na hoogste noteerde van Van Morrison. Het album Astral Week staat op
1: nummer 89.

0: Het tweede studioalbum van Fern Rollerson en een enorme vooruitgang ten opzichte van de voorganger Blowing Your Mind was Astor Weeks. Hij staat op 89 in de album Top 1033.
1: This is Ice.
2: Ice Radio.
1: 1968.

0: Castle Weeks was Sweet Thing en net zoals bij Deja Vu eerder dit uur krijg je ook hier later nog meer van te horen. Nu door naar
1: nummer 88.
0: Hier is voor de eerste keer met zijn tweede album Nick Drake.
2: 1971.

Met de oren van nu, 2026, weten we het allemaal. En we wisten het eigenlijk al wat langer. Nick Drake maakte prachtige muziek. Alleen toen hij er zelf nog was, toen was dat nog niet zo duidelijk bij de mensen. En mede daardoor werd hij depressief en maakte hij er 26 jaar oud een end aan. Tweede track van het album, Ride a Later.

0: Of een Cityclock en daarna Hazy Jane 2 en later nog een trackie van dit album. Nu door voor de eerste van vier voor Jimi Hendrix. In dit geval de eerste met de Jimi Hendrix Experience op
1: nummer 87, 1967.

0: Spanish Castle Magic van het tweede album van de Jimi Hendrix Experience. En dat waren natuurlijk Jimi Hendrix, maar ook Noel Redding en Mitch Mitchell. Access Bold as Love van 1 december 67. En natuurlijk nog een paar trekjes van dit heerlijke album.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.

persoonlijke favoriete van het album dat op 89 staat in de album tot 1033. De album Astral Weeks van Morrison, The Way Young Lovers Do. En daarvoor het liefdesverhaaltje geschreven door Graham Nash over zijn relatie met Joni Mitchell van Crosby, Stills, Nash & Young was dat. Our House.

0: vind ik het allemaal van een ongekende schoonheid. Van Brighter Later, Nick Drake met One of These Things First. Laatste trekje dat je kreeg van dat album. Volgend uur verder met de nummers 86 tot en met 83. Nu nog een extra trekje van de Jimi Hendrix Experience. Van X's Bold as Love, de semi-titeltrack.
1: 1967.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over het bedrijf dat ze inhuren om hun VVE te beheren. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Er wordt slecht gecommuniceerd en het wordt alsmaar duurder. Er zijn geen regels voor VVE-beheerders, dus iedereen kan het doen. Deskundigen willen dat de politiek ingrijpt. Rotterdam neemt extra verkeersmaatregelen rond de wedstrijd van Marokko tegen Canada. Die begint om 7 uur en dan gaan een paar straten in het centrum dicht. Mensen die er wonen mogen er volgens Rijnmond wel door. Afgelopen dinsdag waren veel straten in het centrum lang geblokkeerd door feestvierende Marokkanen na winst op Oranje. Er blijven felicitaties binnenkomen voor president Trump, die vandaag 250 jaar Verenigde Staten viert. Nu ook van de Oekraïense president Zelensky. Die spreekt op X van de jaardag van de American Dream, die vele tests heeft doorstaan. Amerika is volgens hem een voorbeeld voor andere staten. Ook de Britse koning Charles feliciteerde Trump. In Barcelona begint rond deze tijd de Tour de France met een ploegentijdrit. En die is bijna 20 kilometer. De renners komen nog langs de Sagrada Familia, de kerk waar ze gisteren nog voor werden gepresenteerd. De laatste ploeg start rond 7:15 en de snelste renner start morgen in de gele trui. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht is het 16 of 17 graden. Morgen ook bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica. Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 86, 1989.

De op één na hoogste noteerde van de 20 albums uit het jaar 1989 staat op nummer 86. Uit Boston, de Pixies die twee albums afleverden in de jaren 80. De ene, die hadden we een tijdje terug, Surfer Rosa. En dit is de tweede en hoogste noteerde in de lijst. Het album Doolittle. Na Monkey Gone to Heaven, tweede track.

Lenny's Tune. Van het album Tim Hardin Live in Concert, opgenomen in april 1968 in de Town Hall in New York City. En in november 68 kwam het album dan uit. En hadden we vorige uur al een paar muzikale helden die niet zo gek oud werden. Nick Drake en Jimi Hendrix natuurlijk met zijn Experience. Dat geldt ook voor deze man. We gaan nog een track hiervan omdraaien. Een van zijn beroemdste liedjes. Tim Hardin, vele malen.

0: Tim Harden live met If I Were a Carpenter. Ook een grote hit geworden door de Four Tops natuurlijk. Later dit uur sowieso nog één track van dit album. De nummer 86 in de lijst. Schuiven we één stekje op en dan komen we uit bij Bob Marley en The Wailers. Het album Babylon by Bus.
1: Nummer 84.

0: 2033 van Bob Marley en de Wailers. En degene die het op één na hoogste was, dat was ook al een live album uit 75. Deze kwam uit november 1978, Babylon by Bus. Twee tracks alvast, maar later nog eentje. Dat waren Stir It Up en natuurlijk Exodus nog een beetje op de achtergrond. Het volgende liedje, dat was een single die uitkwam van het album. Dat staat op
1: nummer 83.
0: En toen ik het met Rob voor de eerste keer hoorde, vielden we alle twee van onze stoel. Prince and the Revolution.

0: single kwam 6 weken voor het album uit. Het album kwam uit op 25 juni 84. De zesde van Prince. In dit geval vermomd als Prince and the Revolution Purple Rain. Je hoorde When Doves Cry.
1: Ice Radio.
2: Wij draaien wat we willen. Ice, the alternative.
3: 1984.

Een liedje dat over een paar jaar pas heel beroemd wordt gemaakt. Namelijk door Bart Stewart natuurlijk. Maar dit was de enige echt originele Tim Harding van zijn derde album. Live in concert uit november 68. Reason to Believe. En er komt er wel meer van deze Tim Harding. Nu terug naar de...

0: De laatste planken van Bob Marley en de Wailers in de album Top 1033. Dit was van de nummer 84, Babalamba Bus Jamming. Nog één trackje aan het slot van dit uur. Die komt van de nummer 83. Let's Go Crazy, openingstrek van Purple Rain. Prince and the Revolution.
1: Gewoon, omdat het kan. 3 uur lang ouwe meuk in Weekend Eclectica met Henk Peters.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de zaak van een Nederlandse vrouw die in Pakistan zou zijn ontvoerd en verkracht. En ook een vrouw uit Venezuela zou slachtoffer zijn. Er zijn inmiddels 4 mensen opgepakt. Eén van hen zou familie zijn van de vicepremier van Pakistan. In Braunschweig, in het midden van Duitsland, zijn menselijke botten en tanden gevonden in een tuin. Die werd volgens Duitse media opgeknapt door de nieuwe bewoners. De botten zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. Die komen waarschijnlijk van een oude begraafplaats. De grond daarvan is gebruikt om tuinen bij huizen op te vullen. Feyenoord heeft voor het eerst een wedstrijd gespeeld onder de nieuwe coach, Giovanni van Bronckhorst. Het was een oefenpotje tegen Dordrecht. Feyenoord won met 6-0. Een van de doelpuntenmakers, Kelvin Stenks, vorig jaar nog verhuurd aan het Italiaanse Pisa. Titelverdediger Iga Swiatek ligt eruit op het tennistoernooi Wimbledon. Ze werd in de derde ronde verrassend verslagen door de Filipijnse Alexandra Ayala in 2 sets. En in de volgende ronde moet de Filipijnse tegen de Italiaanse Paolini. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht een graad of 16. Ook morgen bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
4: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
5: Nummer 82.
6: 1969.

Een man wiens muziek een mix was van country en folk. Aan de kop van het derde en laatste uurtje Weekend Eclectica van deze week. We zitten in aflevering 72 van de album Top 1033. En je krijgt in dit uur nog twee albums. Nummer 82 en 81. En de nodige bonus.

0: my sweet Kathleen.
1: Uit de lente van 1969, het tweede album van Towns Van Zandt, Armada the Mountain. Je kreeg eerste titeltrack, aansluitend Kathleen, maar ik heb nog een liedje voor je.
2: Drie decennia LP-pop, gebundeld in één lange, lange, lange lijst. Dit is de album Top 1033. Nee.

0: In de lijst met Delta Mama Blues uit 71. En hij komt nog één keer terug met de opvolger van deze Our Mother the Mountain uit 69. Townsend Sands, afsluitende trekje voor nu, want straks komt er nog eentje. Tecumseh Valley. Het laatste album van vandaag, dat is er eentje van Bruce Springsteen. En die staat op...
1: Nummer 81.

0: derde album van Bruce Springsteen kwam uit in augustus 1975 en het is de vijfde van 6 noteringen in de album Top 1033. Born to Run, natuurlijk. En daarvan kreeg je als eerste de titeltrack.
1: Geen playlist, geen playlist, maar passie. Ice.
2: Ice Radio. 1975.

0: twee van de kop- en schoudersnummers van het album Born to Run uit 75. Bruce Springsteen, eerste titeltrack, daarna Jungle Land. Later krijg je er meer van, maar nu nog even terug naar uur 1.
1: I'll now proceed to entangle the entire area.
0: Met een extra track, zoals in uur 1 al beloofd, van het fenomenale Deja Vu album van Crosby, Stills, Nash en Young. We gaan terug naar de hippie tijd, naar 1970, met deze klassieker geschreven door David Crosby. En hoe heet hij?

En afsluitend uurtje Weekend Eclectica van deze week. Almost Cut My Hair. En zo heb ik van alle mensen in Crosby, Stills, Nash & Young in ieder geval een track gehad. Dus die ene ook van Joni Mitchell. Nu terug naar Access Bold as Love. De Jimi Hendrix Experience.

Castles Made of Sand door de Jimi Hendrix Experience. Een van de bonustrekjes in dit derde en laatste uurtje Weekend Eclectica. Trekjes van de album Top 1033. Hier nog eentje van Tim.

0: laatste liedje dat je hoorde van niet alleen het live album van Tim Harder, maar van hem sowieso in deze album tot 1033. Het was natuurlijk Misty Roses.
1: Hier draaien de DJ's wat ze willen. Ice Radio. Ice.
2: Hey! 1989.
3: Been trying.

Het openingsalbum van het vooruur, nummer 86, Do A Little van de Pixies uit 89. Daar had je nog een liedje van te goed. En dat hoorde je zojuist. Het liedje Hey, en daarmee heb ik er 5 gedraaid van het album. En dat is best wel goed. Ik heb ook nog een bonus trackie van Purple Rain, Prince and the Revolution. Daarvan hadden we er tot nu toe al 3, maar deze mag er ook nog bij. Hier is Time.

0: De lekker vage psychedelische shit. Terug te vinden op het album Access Board of Love. 87 in de lijst, Jimi Hendrix Experience met If Six Was Nine. Ik heb ook nog een trekje voor je van deze man. Towns Van Zandt.
1: Her face was crystal, fair and fine. And her breath was morning. And her lips were wine. And her eyes were laughter, and her touch divine.

vierde trekje van Our Mother, The Mountain Towns Van Zandt. Je hoorde Like a Summer Thursday. En dat was de voorlaatste in de Weekend Eclectica van deze week. In het eerste weekend van augustus, dat is het eerste. En de tweede ga ik weer verder met de album Top 1033. Met dan onder andere uit de 60s Jerry Lee Lewis. Uit de 70s Talking Heads. En uit de 80s Kate Bush. De nummers 80 tot en met 71 dan. Volgende week juli 84 en juli 70. En nu nog even.

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bijna 300 mensen zijn opgepakt die de A12 bij Utrecht wilden blokkeren. De politie kon dat tegenhouden. De meeste arrestanten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 20 zitten nog vast. Die wilden met een auto de snelweg blokkeren. De actie was verboden door de gemeente Utrecht. Die had wel het Domplein aangewezen als plek. Bij een groot protest in het Duitse Erfurt zijn twee journalisten mishandeld. Ze moesten naar het ziekenhuis. Tienduizenden mensen zijn op de been om te demonstreren tegen het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Ze probeerden mensen tegen te houden die daarheen wilden, maar de politie kon dat voorkomen. In het Gelderse Scherpenzeel heeft een zweefvliegtuig een noodlanding gemaakt. Volgens de regioomroep kwam het toestel in een grasveld terecht. Er werd groot alarm geslagen, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom een noodlanding nodig was. Dat wordt nog onderzocht. Opnieuw teleurstelling voor Max Verstappen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam hij niet verder dan de 7e plek. Hij was zelfs langzamer dan teamgenoot Hadjar. De sprintrace viel met plek 6 ook al tegen. Kimi Antonelli start morgen vanaf pole position op Silverstone. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 17. Ook morgen bewolkt in het zuidwesten, de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. En daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn opgepakt. Dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met twee mensen in een auto. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. De Deen Jonas Vingegaard heeft de eerste gele trui gepakt in de Tour de France. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona. Directe concurrent Pogacar werd derde op 12 seconden. De tweede etappe morgen is ook nog in Spanje. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 16. Ook morgen wolken. De meeste kans op zon is in het zuidwesten van het land. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt morgen weer terug. De Franse dokter die in Afrika ebola had opgelopen is weer beter. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De arts werkte in Congo en kwam vorige maand terug naar Frankrijk omdat er ebola was vastgesteld. Wereldwijd zijn er bijna 1500 besmettingen en zo'n 400 mensen zijn overleden aan ebola. Overal in Amerika wordt 250 jaar onafhankelijkheid gevierd. In New York was een parade van oude zeilschepen. De vloot werd aangevoerd door de Nederlandse Oosterschelde, die Rotterdam als thuishaven heeft. Ook vlogen militaire toestellen langs het Vrijheidsbeeld. Een cadeau van Frankrijk aan Amerika. Jonas Vingegaard noemt de zege in de ploegentijdrit in Barcelona de perfecte start van de Tour de France. Ik draag het geel, maar de hele ploeg heeft de eerste etappe gewonnen, zegt Vingegaard. Het ging volgens hem zoals gepland en dat heeft zich uitbetaald. Morgen is de Tour ook nog in Spanje. Het weer nog van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon en 19 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Marokko is door naar de kwartfinale van het WK voetbal door met 3-0 te winnen van Canada. Alle doelpunten vielen na rust en 2 waren van Unai. In de laatste minuut van de blessuretijd scoorde Raimi de derde. Marokko speelt donderdag de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay. In veel steden vieren Marokkanen nu feest. Onder meer in de Haagse Schilderswijk, waar al de hele avond veel politie is. Er wordt vuurwerk afgestoken en auto's rijden toeterend rond. Ook in de binnenstad van Rotterdam is luid gejuich van Marokkaanse fans te horen, net als in Amsterdam. En in de steden zijn veel straten afgesloten. Op de A13 bij Delft is een ongeluk gebeurd met 2 auto's. En regionale media hebben het over een reanimatie van een minderjarige. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De weg in de richting van Den Haag was enige tijd dicht. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. Het weer nog van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon. En het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de ander droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de ander droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten, dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukst is in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de ander droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

Check it out. My posse.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is het in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de ander droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.